Dit is het nieuws van Eimond 360. Brandweer Kennemerland roept inwoners op extra alert te zijn op verdachte situaties rond kazernes tijdens de vakantie. Na meerdere inbraken in Noord-Holland, waarbij levensreddende materialen werden gestolen, vraagt de brandweer om verdachte personen direct te melden via 112. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de Nederlandse staat nu niet faalt in de zorgplicht voor omwonenden van Tata Steel. Stichting Gezondheid op 1 eist de aanpassing van de plannen, maar de rechter wijst dit af. Definitieve afspraken worden later kritisch beoordeeld. Graafmachines zijn begonnen met de sloop van delen van het schoolgebouw van de Beekvliet in Velsenbroek. Dit is het startsein voor een omvangrijke vernieuwbouw van het scholencomplex De Wijd, die tot 2028 zal duren. Het nieuwe gebouw, de tuinschool, biedt straks ruimte aan de Beekvliet, de Hoeksteen, peuteropvang Zooplay en de gymzaal. Het recreatiegebied Zorgvrij in Spaarnwoude biedt volop activiteiten voor jong en oud. De zoekers genieten van de kinderboerderij, speeltuin en natuur. Kinderen voeren dieren en spelen op de schommel en glijbaan. Zorgvrij blijft een populaire plek voor inwoners uit de Eimond en omgeving. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Brandweer Kennemerland roept inwoners op extra alert te zijn op verdachte situaties rond kazernes tijdens de vakantie. Na meerdere inbraken in Noord-Holland, waarbij levensreddende materialen werden gestolen, vraagt de brandweer om verdachte personen direct te melden via 112. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de Nederlandse staat nu niet faalt in de zorgplicht voor omwonenden van Tata Steel. Stichting Gezondheid op 1 eist de aanpassing van de plannen, maar de rechter wijst dit af. Definitieve afspraken worden later kritisch beoordeeld. Graafmachines zijn begonnen met de sloop van delen van het schoolgebouw van de Beekvliet in Velsenbroek. Dit is het startsein voor een omvangrijke vernieuwbouw van het scholencomplex.

Complex De Wijd, die tot 2028 zal duren. Het nieuwe gebouw, de tuinschool, biedt straks ruimte aan de Beekvliet, de Hoeksteen, peuteropvang Zooplay en de gymzaal. Het recreatiegebied Zorgvrij in Spaarnwoude biedt volop activiteiten voor jong en oud. Bezoekers genieten van de kinderboerderij, speeltuin en natuur. Kinderen voeren dieren en spelen op de schommel en glijbaan. Zorgvrij blijft een populaire plek voor inwoners uit de Eimond en omgeving. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Brandweer Kennemerland roept inwoners op extra alert te zijn op verdachte situaties rond kazernes tijdens de vakantie. Na meerdere inbraken in Noord-Holland, waarbij levensreddende materialen werden gestolen, vraagt de brandweer om verdachte personen direct te melden via 112. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de Nederlandse staat nu niet faalt in de zorgplicht voor omwonenden van Tata Steel. Stichting Gezondheid op 1 eist de aanpassing van de plannen, maar de rechter wijst dit af. Definitieve afspraken worden later kritisch beoordeeld. Graafmachines zijn begonnen met de sloop van delen van het schoolgebouw van de Beekvliet in Velsenbroek. Dit is het startsein voor een omvangrijke vernieuwbouw van het scholencomplex De Wijd, die tot 2028 zal duren. Het nieuwe gebouw, de tuinschool, biedt straks ruimte aan de Beekvliet, de Hoeksteen, peuteropvang Zooplay en de gymzaal. Het recreatiegebied Zorgvrij in Spaarnwoude biedt volop activiteiten voor jong en oud. Bezoekers genieten van de kinderboerderij, speeltuin en natuur. Kinderen voeren dieren en spelen op de schommel en glijbaan. Zorgvrij blijft een populaire plek voor inwoners uit de Eimond en omgeving. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. De man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Brandweer Kennemerland roept inwoners op extra alert te zijn op verdachte situaties rond kazernes tijdens de vakantie. Na meerdere inbraken in Noord-Holland, waarbij levensreddende materialen werden gestolen, vraagt de brandweer om verdachte personen direct te melden via 112. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de Nederlandse staat nu niet faalt in de zorgplicht voor omwonenden van Tata Steel. Stichting Gezondheid op 1 eist de aanpassing van de plannen, maar de rechter wijst dit af. Definitieve afspraken worden later kritisch beoordeeld. Graafmachines zijn begonnen met de sloop van delen van het schoolgebouw van de Beekvliet in Velsenbroek. Dit is het startsein voor een omvangrijke vernieuwbouw van het scholencomplex De Wijd, die tot 2028 zal duren. Het nieuwe gebouw, de tuinschool, biedt straks ruimte aan de Beekvliet, de Hoeksteen, peuteropvang Zooplay en de gymzaal.

0: Het recreatiegebied Zorgvrij in Spaarnwoude biedt volop activiteiten voor jong en oud. Bezoekers genieten van de kinderboerderij, speeltuin en natuur. Kinderen voeren dieren en spelen op de schommel en glijbaan. Zorgvrij blijft een populaire plek voor inwoners uit de Eimond en omgeving.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Brandweer Kennemerland roept inwoners op extra alert te zijn op verdachte situaties rond kazernes tijdens de vakantie. Na meerdere inbraken in Noord-Holland, waarbij levensreddende materialen werden gestolen, vraagt de brandweer om verdachte personen direct te melden via 112. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de Nederlandse staat nu niet faalt in de zorgplicht voor omwonenden van Tata Steel. Stichting Gezondheid op 1 eist de aanpassing van de plannen, maar de rechter wijst dit af. Definitieve afspraken worden later kritisch beoordeeld. Graafmachines zijn begonnen met de sloop van delen van het schoolgebouw van de Beekvliet in Velsenbroek. Dit is het startsein voor een omvangrijke vernieuwbouw van het scholencomplex De Wijd, die tot 2028 zal duren. Het nieuwe gebouw, de tuinschool, biedt straks ruimte aan de Beekvliet, de Hoeksteen, peuteropvang Zooplay en de gymzaal. Het recreatiegebied Zorgvrij in Spaarnwoude biedt volop activiteiten voor jong en oud. De zoekers genieten van de kinderboerderij, speeltuin en natuur. Kinderen voeren dieren en spelen op de schommel en glijbaan.

0: Vrij blijft een populaire plek voor inwoners uit de Eimond en omgeving.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

dit is het nieuws van Eimond 63. Brandweer Kennemerland roept inwoners op extra alert te zijn op verdachte situaties rond kazernes tijdens de vakantie. Na meerdere inbraken in Noord-Holland, waarbij levensreddende materialen werden gestolen, vraagt de brandweer om verdachte personen direct te melden via 112. Telstar verloor met 3-0 van Koninklijke HFC dat het visserijtoernooi won. Tegen VV Katwijk won Telstar met 2-0 dankzij goals van Ruy Mendes en Jeff Hardeveld. Woensdag oefent Telstar tegen RKC om 2 uur 's middags in Waalwijk. Graafmachines zijn begonnen met de sloop van delen van het schoolgebouw van de Beekvliet in Velsenbroek. Dit is het startsein voor een omvangrijke vernieuwbouw van het scholencomplex De Wijd, die tot 2028 zal duren. Het nieuwe gebouw, de tuinschool, biedt straks ruimte aan de Beekvliet, de Hoeksteen, peuteropvang Zooplay en de gymzaal. Het recreatiegebied Zorgvrij in Spaarnwoude biedt volop activiteiten voor jong en oud. Bezoekers genieten van de kinderboerderij, speeltuin en natuur. Kinderen voeren dieren en spelen op de schommel en glijbaan. Zorgvrij blijft een populaire plek voor inwoners uit de Eimond en omgeving. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies. Zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk. En maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dichtbij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk.
0: Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

dit is het nieuws van Eimond 63. Brandweer Kennemerland roept inwoners op extra alert te zijn op verdachte situaties rond kazernes tijdens de vakantie. Na meerdere inbraken in Noord-Holland, waarbij levensreddende materialen werden gestolen, vraagt de brandweer om verdachte personen direct te melden via 112. Telstar verloor met 3-0 van Koninklijke HFC dat het visserijtoernooi won. Tegen VV Katwijk won Telstar met 2-0 dankzij goals van Ruy Mendes en Jeff Hardeveld. Woensdag oefent Telstar tegen RKC om 14:00 in Waalwijk. Graafmachines zijn begonnen met de sloop van delen van het schoolgebouw van de Beekvliet in Velsenbroek. Dit is het startsein voor een omvangrijke vernieuwbouw van het scholencomplex De Wijd, die tot 2028 zal duren. Het nieuwe gebouw, de tuinschool, biedt straks ruimte aan de Beekvliet, de Hoeksteen, peuteropvang Zooplay en de gymzaal. Het recreatiegebied Zorgvrij in Spaarnwoude biedt volop activiteiten voor jong en oud. Bezoekers genieten van de kinderboerderij, speeltuin en natuur. Kinderen voeren dieren en spelen op de schommel en glijbaan. Zorgvrij blijft een populaire plek voor inwoners uit de Eimond en omgeving. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: De grootste Nederlandstalige hits.
7: Hoor je vandaag in de ochtendmix top 20.
8: Nummer 20.

wordt het weer tijd voor de grootste Nederlandstalige hits van dit moment. Dochtermix Top 20 heeft ze op een rijtje gezet voor je. Er is vandaag één nieuwe binnenkomer. Deze aflevering zijn we begonnen met de nummer 20 van deze week. En dat is Gerard Joling met Rood, Wit, Blauw. Dan is het tijd voor de nieuwe wijsheid voor deze week. Monique Smit, Niet naar huis. Dat is de wijsheid. Het is zondagmorgen 26 juli 2026. Goedemorgen en welkom bij de ochtendmix Top 20 op Eimond 360.

0: de wijnschijf voor deze week. Monique Smit. Niet naar huis. Dat is de titel van deze plaat van Monique Smit. Gaan we snel door naar de nummer 19. En dat is de 3J's met Los Vast. Daar gaan we.
1: Nummer 19.

0: heet De Bankzitters. Heet Uitslover. 19 weken maar liefst in Dochtermix Top 20. En daarachteraan zetten we Wesley Bronkhorst. Die vinden we terug op nummer 17 met de plaat Ik Drink Rosé. Maar eerst aandacht voor Samuel Welten.
1: De Ochtendmix Top 20 met Ab Jenema.
2: Nummer 18.

0: Schuurmans vinden we terug op nummer 16. Drie plaatsen gezakt. We gaan naar nummer 15 en 14. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 13. Eerst maar aandacht voor Danny Vroger en Mickey van Wijk met Knipperlicht op nummer 15. 14, Robert Pater, blijft toch bij mij. En dan de hoogste nieuwe binnenkomer op 13. Dat is de wijkschijn van vorige week. Brendan Bakkum en Harten Rover. Maar hier zijn eerst Danny Vroger en Mickey van Wijk.
1: Nummer 15.

0: dat is de titel, Hart erover. Vorige week nog de wijkschijf. Hier op Eimond 360 in de ochtendmix top 20. Genoteerd op nummer 13. Daar nieuw binnengekomen. Brendan Bakken en Hart erover. Snel door naar de nummer 12.
1: Nummer 12.

0: Een ex-wijkschrijver staan maar liefst 9 wijkschrijven in de Dochtermix Top 20. En dit is er eentje van. Stef Engel, de klok die tikt maar door, vinden we terug op nummer 11. Dan gaan we naar de top 10. Op nummer 10, Lil Kleine, Samuel Welten, maak me nou niet gek. En erachteraan zit ik Sineke, want die staat op nummer 9. En dat doet ze met de plaat Ik Doe Wat Ik Wil. Maar eerst Lil Kleine met Samuel Welten. 10.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet.

0: opwarmer. Voor Goedemorgen Heimond tussen 10 en 12 uur. Twee uur lang Nederlandstalige verzoekplaten. Mag je ze direct voor gaan bellen. Je luistert nu nog even naar de ochtendmix top 20. Met op nummer 9 Sieneke, Ik doe wat ik wil. Dan gaan we naar nummer 8. Senna en Sven Versteeg. Met Vuurwerk en de hele grote zomerrit. Just in de Wild met Cheerio. Maar liefst 13 weken in de ochtendmix top 20 vinden we deze week terug op nummer 7. Ja, maar eerst Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk.
1: Nummer 8.

Dat gezongen door Robert van Hemert. Het heet Zandloopster. Vinden we terug op nummer 6. Ik ga vast afscheid van je nemen, want je krijgt de top 5 van de ochtendmix top 20 in zijn geheel en achter elkaar. Heel veel plezier met Goedemorgen Heimel tussen 10 en 12 uur, 2 uur lang Nederlandstalige verzoekplaten. De top 5 ziet eruit op nummer 5 Yves Berendsen, misschien is het tijd. Op nummer 4 Ferry de Lits, Baco in Monaco. Mike Versteeg, Hartslag van je heupen vinden we terug op nummer 3. Op nummer 2, Cordy Konings, Er hangt iets in de lucht. Misschien wel Amore. En de nummer 1 is nummer 1 gebleven. Rutger van Barneveld met Soele Zomernachten. Heel veel plezier met Goedemorgen Eimond. Gaan we

0: een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
6: Elke zondagmorgen Nederlandstalige verzoekplaten in Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958.

Een hele goede morgen op deze zondag, de 26e juli van het jaar 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van Goedemorgen Eimond. U kunt weer Nederlandstalige verzoekplaten aanvragen tussen nu en 12 uur op nummer 085 20 20 300. Ik herhaal 085 20 20 300. En bewaar het nummer ook, want straks kunt u ook weer een prachtig prijzenpakket winnen met ons spreekwoordenspel. Kans maken op bloemen, gebak en een warme schotel naar keuze. U krijgt vandaag Marianne de Ridder aan de telefoon. Ab Jenema zit hier ook al. Die is heel snel vanaf zijn ochtendmix op 20 deze kant op gekomen om mij technisch te assisteren en ervoor te zorgen dat u de plaatjes die u aanvraagt, dat die gedraaid kunnen worden. ...085-2020-300. En we gaan gewoon beginnen, want de eerste mensen die hebben al gebeld. En ik heb hier een verzoekplaat van Toon Minnebo. Toon Minnebo vraagt een plaat aan voor Lydia, Bastian, Vincent, Uttel en Ben, Kees NL, Aarte Jolanda, voor Henk van Kampen en voor Co Wittebrood. Jan Smit, Als de Morgen is gekomen. De plaat is tevens bestemd voor het team van Goedemorgen Eimond. Dankjewel, Toon. Dan hebben we Stefan, die vraagt een plaat aan voor zichzelf, want die is echt aan het aftellen hoor. Die is namelijk aanstaande dinsdag jarig. En daar gaan we dus een plaat voor draaien. Marta Hoogkamer en Feest in de Tent. En dan hebben we Lydia Veenstra, die vraagt een plaat aan voor zoon Vincent. Die is jarig op 29 juli, die wordt 33 jaar. En hij vraagt, of zij vraagt de plaat ook aan voor iedereen die luistert. Nog een keertje Jan Smit met Leef nu het kan. En dat is de boodschap die we iedereen meegeven. Na het eerste blokje van drie komt het spreekwoordenspel.

Elke zondagmorgen. Nederlandstalige verzoekplaten. In Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958.

0: En zo zijn wij lekker begonnen met tweejarigen die maar liefst dus Mart Hoogkamer aanvroegen en Jan Smit. En nog een extra nummertje van Jan Smit, daar zijn we mee begonnen. Maar u vraagt er al om bij Marianne, dus zullen wij het maar gaan doen dan?
1: Goedemorgen Eimond en het spreekwoordenspel.
0: Ja, want we gaan het spreekwoordenspel weer spelen. En u maakt kans op een prachtig boeket bloemen, een doos met heerlijk gebak en een warme schotel naar keuze. En dat allemaal voor een woordje van 5 letters. Hier komt het spreekwoord van vandaag. Storm in een glas. Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Storm in een glas. Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Bel het woordje door naar 085 2020 300. En wie weet maakt u kans op het prijzenpakket. Storm in een glas. Puntje, puntje, puntje, puntje. En natuurlijk is er ook nog ruimte om plaatjes aan te vragen. Zoals gedaan heeft Aad Winkelaar. Die vraagt een plaat aan voor Toon en Lydia. Voor Brian en Vincent. Die zijn woensdagjarig. Ik weet niet precies of het Brian staat. Maar het kan ook Bastian. Nee, Bastian. Bastian en Vincent. En Vincent, die is woensdagjarig. Ja, kom er wel uit hoor. Dan hebben we ook nog voor Co Wittebrood is deze plaat. En voor Kees en Mia Verhagen. Canyon en Mooi Volendam. Dan hebben wij Henk van Kampen. Die vraagt een plaat aan voor Paul en Tamara Langbroek. Voor Jenny Belfroid. Jenny Belfroid is het. Toon Middenbo. Voor Piet Limme en voor Ans de Jong. En voor iedereen die luistert. En het team van Goedemorgen Eimond. En dat wordt Rob de Nijs en Foto van Vroeger. We gaan echter beginnen met het verzoekje van El Sanna. Die vraagt een plaat aan voor kinderen en kleinkinderen. Voor Lida Talman en voor Jan en Riek. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Hier is Wim Dalmee en Vrij.

Rob de Nijs en foto van vroeger. Een van de vele verzoekjes bij Goedemorgen Eimond. En de telefoon staat niet stil. En u kunt Marian voorzien van rode oortjes door te bellen met 085 2020 300. Dat is het nummer van de studio die het gewoon doet. 085 2020 300. Voor uw verzoekjes of voor het spreekwoordenspel. En dat luidt nog steeds: het is een storm in een glas. Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Nogmaals 085 2020 300. Dan gaan we nu naar het volgende toe. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen doet. Vanochtend is er veel bewolking. Eerst is het op de meeste plaatsen droog, met vooral in het noorden een lokale bui. En geleidelijk neemt vanuit het westen al hier de kans op buien toe. Nou, u hoeft alleen maar naar buiten te kijken en u ziet genoeg. Vanmiddag trekken die buien over het land. Het wordt 20 tot

23 graden. En aan de kust, bij een felle bui, wordt het slechts 20 graden... en misschien zelfs maar een graad of 18. Vanavond trekken die meeste buien naar het oosten weg... maar kunnen er verspreid over het land nog wel enkele andere buien voorkomen. De temperatuur ligt daarbij tussen de 18 en de 21 graden. We gaan naar de maandag even kijken. Morgenochtend dan is het wisselend bewolkt... en trekken er nog enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend is het in het noordwesten, al hier, overwegend droog met bredere opklaringen. Morgenmiddag dan komen in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien voor... maar geleidelijk neemt de buienkans overal af... en vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen volop zorg... Bij een matige wind uit het zuidwesten tot noordwesten... wordt het 20 graden op de Waddeneilanden... tot lokaal 24 graden in het zuidoosten van het land. Als u denkt, wat gaat er de komende dagen nog gebeuren? Nou, dinsdag 28 juli en woensdag 29 juli... gaan we langzaam maar zeker weer richting die 30 graden. En als u denkt, wat staat ons daarna te wachten? Nou, zullen we gewoon even dat getal noemen... wat ik zojuist van Ab noemde boven Beverwijk woensdag... 37 graden op? 35 graden. Nou, vind ik al heet genoeg. Dus nog even lekker genieten van de regen. En het hete weer, dat komt wel weer. We gaan naar de volgende verzoekjes. En dan hebben we mevrouw Van Duin. Mevrouw Van Duin die vraagt een plaat aan voor Hans, familie... vrienden en kennissen, Benny Nijman met Of ik je terug zal zien. En ook voor het team van Goedemorgen Eibond. Dan hebben wij niemand minder dan Peter Baanders. En Peter Baanders die vraagt een plaat aan voor zijn vrouw... die van vandaag thuiskomt uit het ziekenhuis. En dat wordt Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi. We gaan echter beginnen met een verzoekje van Aag Bruins. Die vraagt een plaat aan voor Tini en Nico de Ruiter... en voor Ali Poelman en voor Jan Reek. En dat wordt de zangeres zonder naam... met Achter in het Stille Klooster.

0: en of ik je terug zal zien. Een van de vele, vele, vele verzoekjes die u weer aanvraagt bij Goedemorgen Eimond op deze zondag. U kunt opbellen 085 20 20 300 voor verzoekjes en ook voor het spreekwoordenspel. En dat luidt storm in een glas, puntje, puntje, puntje, puntje. We gaan naar de laatste twee verzoekjes van dit eerste uur. En we gaan eindigen straks met Danielle Korver. Die heeft goed naar buiten gekeken, want die vraagt een plaat aan voor Jan Dirk, voor de familie Castricum, voor Henk Talsma en voor Wil van Balen. En voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. We horen het ook flink tikken op het dak hier aan de Handelskade, namelijk de regen. Dus Rob de Nijs met zachtjes tikt de regen op mijn zolderraam. Nou, die regen die tikt niet zachtjes op dit moment. We gaan beginnen met een verzoekje van Lia Baltus. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En dat wordt dan straks Gerard Joling met 15 jaar. Wij gaan alvast afscheid van u nemen, althans van het eerste uur. Straks na het nieuws van 11 uur zijn we weer bij u terug met het tweede uur van Goedemorgen Eimond.
1: Het lijkt zo heerlijk. 15 jaar, maar dat is helemaal niet waar. Je bent wel jong,

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn indreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Elke zondagmorgen Nederlandstalige verzoekplaten in Goedemorgen Eimond. Bel 0251 254 958. Goedemorgen Eimond. Vandaag met Rob Keeson.
5: Dit is de nieuwe wijkschijf.

0: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eimond.
1: En welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Eimond. En de tweede uur zijn we begonnen met voor de tweede keer de wijkschijf te draaien. Want de eerste keer hoorde je hem vlak na het nieuws van 9 uur... bij de ochtendmix top 20. Monique Smit en Niet naar huis. En die zullen we ongetwijfeld de komende week nog heel vaak horen. Er is nog ruimte voor wat verzoekjes, dus u kunt nog bellen en meedoen met het spreekwoordenspel. 085 2020 300 voor de verzoekjes, maar ook dus voor dat spreekwoordenspel. Storm in een glas, puntje, puntje, puntje, puntje. Storm in een glas, puntje, puntje, puntje, puntje. En we hebben weer 3 verzoekjes klaar liggen en... Ab die zit er ook weer bij, die heeft ook alles weer goed onder controle. En wij gaan eerst straks luisteren naar het verzoekje van de heer Hans van Duin. Die vraagt een plaat aan voor mevrouw van Duin, moeder van Duin, familie, vrienden, bekenden en de bewoners van Westerheem. Daar gaan we straks mee beginnen, Ida de Nijs met Zomer zonder tijd. Dan gaan we ook nog luisteren naar een verzoekje van mevrouw Tamara Langbroek. Die vraagt een plaat aan voor de Blomvlietjes, voor Henk van Kampen en voor Jannie Belfroid. Guus Meeuwis gaan we draaien met Donder en het Bliksemt. En het wordt ook aangevraagd voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Dan hebben we mevrouw van Lieshout. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. En dat wordt Marco Schuitmaker met Schaam je voor je tranen niet. Maar eerst dus Ida de Nijs. MUZIEK

schaam je voor je tranen niet van Marco Schuitmaker, en die komen we straks later in de uitzending nog een keer tegen. De heer Nicolaas de Ruiter die vraagt een plaat aan voor Christine, Jopie Newman, Aag Bruins, Tina en Ed en voor Richard Kranen. En voor iedereen die luistert, en dat is het plaatje waar we straks mee gaan beginnen. Anita en Ed met Waar is de Poort? Dan hebben we mevrouw Ali Paap. Ali Paap die vraagt een plaat aan voor Nel en Martin Vonk. Een gezellige, dat wordt Imca Marina met Vino, Vino. Waar blijft de wijn? Dan wordt het vanzelf gezellig. En mevrouw van der Does die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. André Hazes en zijn kleine jongen.

Ja, waar blijft de wijn? En er werd gevraagd om een gezellige plaat. En met vino, vino. Als je er maar genoeg in giet, dan wordt het vanzelf gezellig. Althans. Het is 11:30 en dat betekent dat wij de lijnen gaan sluiten voor het spreekwoordenspel. Als u denkt van ik wil nog een plaatje, nou misschien dat er nog één plekje is, dat zou nog kunnen. Maar het spreekwoordenspel dat sluiten we af, want Marian die heeft zojuist gegrabbeld in de hoge hoed, zoals het heet. Eigenlijk is het gewoon een oude doos, maar niet Marian, maar ik bedoel, de hoge hoed. Dat zeg ik daar allemaal weer. Ja, oké. Het is een kartonnen doos. Daar hebben we die blaadjes in gedaan. Storm in een glas water. Storm in een glas water. Dat was het woord wat we zochten. En daar hebben heel veel mensen aan meegedaan. En er kan er maar één de winnaar zijn. Dat is eigenlijk heel erg wat ik zeg. Maar goed. De heer Gerard de Winter, die is de winnaar. Die kwam uit de Hoge Hoed. Ik hou het bij mijn hoed. De heer Gerard de Winter, van harte gefeliciteerd. Marian die gaat zo contact met u opnemen om wat gegevens met u te delen. Hoe u bijvoorbeeld aan de prijzen kunt komen. Volgende week is er weer een nieuw spreekwoord. We gaan, nou, ook toevallig. Ik heb hier een verzoekje van de heer Gerard de Winter. Die vraagt een plaat aan voor Emmy de Winter, want die was gisteren jarig. Hiep, hiep, hoera. En dat wordt Dana winner met duizenden mooie dromen. Daar gaan we zo mee beginnen. Daarna hebben we mevrouw Ria Wolken. Die vraagt een plaat aan voor Trace Flores, Lenny Koer en Le Poppy met Maar in Amsterdam. En dan straks als laatste Nel Vonk, Frans Halsema, voor iedereen die luistert. En voor het team van Goedemorgen Eimond. En dat wordt het nummer Voor Haar.

en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

Mooie tekst, hè? Frans Halsema met Voor haar. Ik ga gauw naar de volgende verzoekjes, want de tijd gaat dringen en ik heb er nog een aantal. Mevrouw Erna Boshuizen, die vraagt een plaat aan voor zichzelf. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond, Boudewijn de Groot en Avond. Nel van der Ham vraagt een plaat aan voor Wim, Cilia, bewoners van Lommelust. Weer Frans Halsema, daar beginnen we zo mee. Samen met Jenny Arian, Vluchten kan niet meer. En we hebben Erik, die vraagt een plaat aan voor Monne. En voor Rob. Nou, dankjewel Erik. En dat wordt ook een plaat voor het team van Goedemorgen Eimond. Rutger van Barneveld, de nieuwste. En dat is natuurlijk die plaat De Zon in de Zee zien zakken. Ik wil meer, zo allemaal. Zomer, zwoele zomernachten. Dat was hem. Hier komen ze.

en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Ja, Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten. En je mag gerust zeggen dat dit wel de zomerhit is van het jaar 2026. Staat ook al wekenlang op nummer 1 in de ochtendmix top 20. Iedere zondag tussen 9 en 10. Wij zijn eruit, wij gaan afsluiten. Mijn dank aan Marianne de Ridder voor het bevrouwen van de telefoon. En voor Ab voor zijn technische ondersteuning. Zeg ik graag tot volgende week voor weer een nieuwe aflevering van Goedemorgen Eimond. En als u niet kunt wachten met verzoekjes, dan zou ik zeggen morgen tussen 10 en 12 uur een ochtendmix. En daarna weer Eindeloos Eimond en al die andere programma's van Eimond 360. Maar morgen zijn Ab en ik weer tussen 10 en 12 via Eimond 360 te beluisteren. Dank voor al uw massale telefoontjes voor het meedoen met het spreekwoordenspel. Gaan we eruit met een plaatje van Anzinnige voor Karin en Frans. Ali Poelman, de heer van Gastel en voor zichzelf. Marco Schuitmaker, Schaam je voor je tranen niet. En de engelbewaarder. En Ali Poelman, voor jou draaien we deze plaat ook. Wat Goedemorgen Eimond betreft, graag tot de volgende week. En wat de ochtendmix betreft, graag tot morgen.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.

hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: dit is het nieuws van Eimond 63.
1: Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar verloor met 3-0 van Koninklijke HFC dat het visserijtoernooi won. Tegen VV Katwijk won Telstar met 2-0 dankzij goals van Ruy Mendes en Jeff Hardeveld. Woensdag oefent Telstar tegen RKC om 2 uur 's middags in Waalwijk. Het recreatiegebied Zorgvrij in Spaarnwoude biedt volop activiteiten voor jong en oud. De zoekers genieten van de kinderboerderij, speeltuin en natuur. Kinderen voeren dieren en spelen op de schommel en glijbaan. Zorgvrij blijft een populaire plek voor inwoners uit de Eimond en omgeving. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 63. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en blust het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende twee weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 63. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aandacht.

0: club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien. Tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het Eredivisie-seizoen. Onder hen zijn Abdel Noer Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele Eredivisie-club blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden... die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedendag luisteraars, het is weer tijd voor ons wekelijks programma All That Jazz. Ik ben Hans Nijst, de presentator en samensteller van dit programma en belast met de techniek. En ik wil u een uurtje laten genieten van de jazzmuziek.

En we hoorden in onze openingstune, die was van tenorsaxofonist Ben Webster met het nummer Just a Sitting and a Rocking. Een van de allereerste pianisten in de jazz, ja, dat is natuurlijk Jelly Roll Morton. Al in 1898 speelde hij piano in de bordelen van New Orleans. Hij speelde vooral de ragtime, maar met een eigen opvatting over tempo en timing. In Chicago, dat je bijna de tweede jazzstad in de beginontwikkeling van de jazz kunt noemen, schijnt Jelly Roll Morton al in 1910 gespeeld te hebben. Hier iets uit een iets latere tijd van Jelly Roll Morton, de Jelly Roll Blues.

En we hoorden Jelly Roll Morton in een eigen compositie, de Jelly Roll Blues. Harry James kwam uit een circusfamilie en speelde als 7-jarige al drums in het orkest van zijn vader. Als 10-jarige kreeg hij trompetles en toen het gezin in 1931 naar Texas verhuisde, speelde hij daar in diverse orkesten, ook in New Orleans. In 1935 kwam hij terecht in het orkest van Ben Pollock. Speelde daarna nog eventjes bij Goodman en formeerde in 1938 zijn eigen orkest. We gaan luisteren naar Harry James en zijn orkester in Sleepy Time Kale.

En we horen Harry James en his orchestra in Sleepy Time Girl. De tenorsaxofonist Stan Getz, ja, persoonlijk vind ik het een toch de gentleman onder de muzici. Stan Getz heeft in vele stijlen in de jazzmuziek gespeeld en is ook het grote voorbeeld van de cool jazz, de muziekstijl die direct naar de bebop kwam. We gaan luisteren naar Stan Getz, de tenorsaxofonist, naar Don't Worry About Me.

Dat was tenorsaxofonist Stan Getz in Don't Worry About Me. In 1931 maakte clarinetist Barney Bigard en Duke Ellington het nummer Mood Indigo, waarin Ellington met simpel een gestopte trompet, een gestopte trombone en een klarinet een unieke kleur schiep, onder andere door de leidende melodie van het ene naar het andere instrument te verplaatsen. Dat werd later nog een aantal keren gebruikt in andere composities, maar we gaan er hier naartoe luisteren bij Barney Bigard en Duke Ellington in Mood Indigo.

En dat was Duke Ellington en his orchestra. Met een hoofdrol voor klarinet, trompet en trombone in het mooie nummer Mood Indigo. Charlie Barnett was als kind een buitenbeentje. Zijn grootvader was een spoorwegbezitter en de familie wilde dat Charlie rechten ging studeren om als jurist in het bedrijf te worden opgenomen. Maar toen hij als 12-jarige een saxofoon in handen kreeg, ja, toen ging hij de muziek in. Als 15-jarige was hij leider van het scheepsorkest tussen Engeland en de States. Heel even heeft hij een klein rolletje vervuld bij Duke Ellington, maar in 1933, 20 jaar oud, leidde hij een eigen orkest. Hij scoorde een geweldige hit met het nummer Cherokee, dat verschillende keren werd opgenomen. Maar hier luisteren we naar een wat langere versie van Cherokee van Charlie Barnett.

En dat was het orkest van Charlie Barnett in Cherokee. Zangeres Dinah Washington, maar ze werd geboren als Ruth Jones in 1924. Eerst speelde zij piano in de kerkkoren en kwam in 1943 bij de band van Lionel Hampton. En hij beweert haar de naam Dinah Washington te hebben gegeven. Maar door haar spel en haar zang verdiende zij de bijnaam Queen of the Blues. Ze stierf als 39-jarige aan een overdosis pillen en alcohol. U hoort haar hier in What a Difference a Day Makes.

En u hoorde Dinah Washington en ze zong What a Difference a Day Makes. De jazzgeschiedenis kent vele, vele zangeressen, waarvan er ook weer zeer veel goed aan de weg getimmerd hebben. Zo ook natuurlijk Ella Fitzgerald. Ontdekt bij een talentenjacht en in die beginjaren gezongen heeft bij het orkest van Chick Webb. Later in de jazzgeschiedenis is zij ook bekend geworden door haar vele optredens met Louis Armstrong. We luisteren naar een lied dat ook Louis Armstrong op een bijzondere manier vertolkte. Mack the Knife.

McTenife. En het bijzondere was dat het grotendeels als invulling is van haar eigen teksten. Zo ook was de song Ella and Her Fellows Making a Wreck of McTenife. En omdat we hem net noemden, zullen we ook iets laten horen van Louis Armstrong. Ik heb hier het nummer Basin Street Blues, dat voor mij bijzondere herinneringen heeft, want dit nummer was als jongen mijn eerste jazzplaat op 78 toeren, uiteraard. Basin Street Blues.

En we hoorden Louis Armstrong in het overbekende nummer Basin Street Blues. Hier ook met hulp van tenorsaxofonist Coleman Hawkins. Tijdens de bebopperiode, maar ook de in daaruit voorkomende cool jazz, steekt heel duidelijk de naam van trompetist Miles Davis er hoog bovenuit. Hij vormde vele groepen en gaf met zijn trompetspel de sfeer, de stijl aan.

daar waar hij heen wilde. Het was niet elke muzikus gegeven met hem samen te spelen, maar in zijn glansperiode trok hij veel muzici mee als zoals Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, John Coltrane. En wij gaan luisteren naar Miles Davis en Charlie Parker in Scrapple from the Apple.

En dat was Miles Davis met alt-saxofonist Charlie Parker in het nummer Scrapple from the Apple. Pianist Errol Garner, geboren in 1923, maakte in 1944 zijn eerste opname. Die werden echter pas geruime tijd na de oorlog uitgebracht. Errol Garner was een autodidact en heeft nooit muziek leren lezen. Kenmerkend in zijn pianospel is de laid-back left hand. Akkoorden die met de linkerhand achter de tel worden gespeeld. En vooral zijn ballads hadden een prachtige romantische benadering. Wij gaan luisteren naar deze geweldige Errol Garner in de vertolking van Ain't She Sweet.

En dat was pianist Errol Corner in Ain't She Sweet. Billie Holiday zong als 19-jarig meisje reeds bij Duke Ellington, daarna ook bij de big band van Count Basie. En toen zij dat orkest verliet, heeft zij een tijdje gezongen bij het orkest van Artie Shaw. Maar dat is niet een van haar gelukkigste perioden geweest als zwarte zangeres in een blank orkest. In veel clubs en dancings mocht zij niet zingen. En als het wel toegestaan was, dan moest zij via de dienstingang en de keuken naar haar kleedkamer en daar blijven tot zij enkele nummers mocht zingen. Wij gaan luisteren naar Billie Holiday met My Man.

Billie Holiday en zijn song My Man. En het is de zangeres met een geweldige jazzy stem, maar die het geluk in haar leven niet gekend heeft. Uiteindelijk bezweken aan drugs en drank. We luisteren nog een keer naar haar in Willow Weep For Me.

Een Billie Holiday song, Willow Weep For Me. En bij deze grote ruimen we natuurlijk ook een plaatsje in voor Count Basie, die met zijn orkest de Swing Era het orkest van Duke Ellington versloeg. Wij gaan luisteren naar Count Basie en his orchestra in Jumping at the Woodside.

Carl Basie and his orchestra hoorden u in Jumping at the Woodside. We begonnen onze uitzending met pianist Jelly Roll Morton. We gaan ook met hem eindigen als hij speelt The King of the Stump.

En u hebt geluisterd naar All That Jazz, ons wekelijks jazzprogramma. En we hopen dat u genoten heeft van onze muziekkeuze. Samenstelling, presentatie en techniek werden verzorgd door Hans Dijst.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jeviral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het Eredivisie-seizoen. Onder hen zijn Abdel Noer Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie is hij met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

U luistert naar Musiclopedie. Presentatie en samenstelling Jolande Spanjaard. Dag luisteraar, het aankomende uur filmmuziek. Specifiek gericht op het duo John Williams en Steven Spielberg, een van de meest succesvolle en langdurige samenwerkingen in de Hollywoodgeschiedenis. We gaan luisteren naar een aantal stukken van Williams en Spielbergs beste vruchtbare samenwerking. En misschien hoort u ze voor het eerst, of luistert u met wat weemoed. Bent u er klaar voor? En action!

Misschien herkende u hem al, de mondharmonica. De enige echte Toet Stielemans. Dit was de Sugarland Express en u hoorde de prelude en de main theme en uitgevoerd door het Hollywood Studio Symphony. Deze road movie uit 1974 was ook de eerste film van Steven Spielberg. Want in 1974 werd John Williams dus benaderd door de nog jonge regisseur die naar aanleiding van de filmmuziek voor The Reavers aan Williams vroeg of hij dus zijn debuutfilm, de Sugarland Express, wou voorzien van muziek. Nou, en Williams die stemde in en dit was zonder dat ze het zelf wisten, het begin van een lange samenwerking.

Jaws uit 1975. En deze film bombardeerde John Williams meteen tot de beste van alle filmcomponisten. En dit is de soundtrack, de 9e Into the Estuary, in plaats van de normale main titel die we zo vaak kunnen horen. Want het is een met spanning gevulde hoofdthema voor Jaws en een van de bekendste in de filmgeschiedenis. En staat gewoon synoniem voor het gevaar, zodra je dat dum-dum hoort. Hoewel Spielberg dacht dat Williams eigenlijk een trucje uithaalde toen hij het idee voor de muziek voor het eerst afleverde, was deze film toch wel het cement voor de werkrelatie. En Williams' instincten, die waren goed en hij had gelijk met de filmmuziek, want hij verdiende hiermee een Academy Award. Williams componeerde na Jaws muziek voor Midway, The Missouri Breaks, Black Sunday, Close Encounters of the Third Kind in 1977, Superman in 1978, Dracula in 1979 en vele andere, zoals deze uit 1982.

dit was E.T., The Extraterrestrial. En we hebben hiervan de 20e nummer van de soundtrack van E.T. genomen. Chase Saying Goodbye. En bij het maken van de muziek voor die film E.T. nam Williams namelijk een moderne aanpak om het ervoor te zorgen dat het meer sympathie zou komen voor E.T. Want dat is natuurlijk een buitenlandse, ja, het is een alien. En het is een vrij leuke feit ook trouwens. Het einde van die film, dat was een van de belangrijkste muzikale ervaringen voor Williams. Want na verschillende pogingen om muziek te maken voor die film, nou, hij werd er knettergek van. Spielberg die nam die film van screen weg. En hij moedigde Williams aan om de finale zo uit te voeren op een manier van hoe hij een orkest zou dirigeren tijdens een concert. Nou, hij deed dat. En Spielberg die wijzigde iets in de film, zodat deze overeen zou komen met de muziek. En dat is vrij ongebruikelijk, omdat normaal gesproken de muziek zou worden bewerkt, zodat deze weer overeenkomt met de film. En het resultaat hiervan? Williams won de Academy Award voor de beste origineel filmmuziek in 1982.

De reeks van Indiana Jones films gaf de wereld een van de grootste helden van de film met Harrison Ford als de archeoloog. Williams' muziekstukken voor elk van de 4 films zijn zo gevuld met avontuur en perfect vastliggen van schurkenstaten. Indiana Jones, een film in 81, 1984, 1989 en in 2008.

Dit was van de Hook soundtrack You Are the Pen uit 1991. En we gaan door naar 1993, de volgende film van Spielberg.

Ik mag wel zeggen dat ik dit een vrij ontroerende muziekstuk vond. Schindler's List uit 1993. We hebben de 13e track genomen. Remembrances met Ophiel Itzta Perlman. Toen John Williams een eerste cut van een film had gezien, was hij zo aangedaan. Het had hem zo aangegrepen dat hij gewoon naar buiten moest om een wandeling te gaan maken om zich te herpakken. En toen hij terugkwam, telde Williams aan Spielberg dat hij een betere componist voor de film verdiende. Waarop Spielberg antwoordde: ik weet het, maar ze zijn allemaal dood. Williams aanvaarde deze gigaklus, emotionele film en al, en won de Academy.

nog een film uit 1993, Jurassic Park. Het was het 12e project waaraan Williams en Spielberg samen aan werkten. De muziek die in het stilste jaar werd geschreven was voor de vrij grote emotionele film Schindler's List. Die heeft het ontzag en een fascinatie vertolkt om Spielbergs zijn prehistorische wezens tot leven te brengen. Nou, dat is goed gelukt.

1998, Saving Private Ryan. Bij het maken van deze epische oorlogsdrama had Spielberg een zeer sterke creatieve richting in gedachten, want hij wilde alle gevechtsscènes in deze film zonder muziek hebben. Nou, dat was natuurlijk heen en weer gemorrel, maar dit hield Williams natuurlijk niet tegen om toch zijn stempel goed te zetten op de totale film. Hij mocht een Grammy Award ontvangen voor de beste instrumentale compositie geschreven voor film of televisie.

U hoorde de openingstitel van Catch Me If You Can uit 2002. En Williams' deelname aan Catch Me If You Can markeerde de 20ste samenwerking tussen hem en Spielberg. En Williams vertelde een verslaggever dat van alle films die ze hadden samen gedaan, dit waarschijnlijk het dichtst bij een romantisch avontuur comediestuk is. En de stijl van die film bevat een zeer levendige en nauwkeurige uitvoering van het soort swingende jaren 60 stijl wat u ook gehoord heeft net. En die muziek die hij heeft geschreven, die heeft wat zogenaamde progressieve jazz elementen afgeleid van de stijl die ook populair was in de jaren 50 en begin jaren 60.

The Freedom Skull uit de film Lincoln uit 2011. En Williams ontving zijn 43e Oscar-nominatie voor de Best Original Score na het componeren voor de film Lincoln. Die werd uitgevoerd door het Chicago Symphony Orchestra. Helaas, we zijn weer bijna aan het einde. We gaan met de laatste nog laten we even horen. Uitgebracht in 2017, The Post. Soundtrack nummer 1, The Papers van John Williams. En daarna hoort u nog een stukje van de film War Horse uit 2011, The Homecoming. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
9: Voor de decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Andrea Bocelli is een Italiaanse tenor die zowel klassieke als populaire muziek zingt. Tevens zingt hij in enkele opera's en is hij ook nog producer. Andrea Bocelli leed vanaf zijn geboorte aan de oogziekte glaucoom. Op 12-jarige leeftijd werd hij na een ongeluk met een voetbal geheel blind. Tot dat moment kon hij nog een beetje met zijn rechteroog zien. Bocelli werd ontdekt door Suchero toen deze een tenor zocht voor de demo van Miserere. Uiteindelijk nam Suchero dit nummer op met Luciano Pavarotti. Maar Andrea Bocelli begeleidde Suchero op zijn internationale concerttour. Van Verdi is de opera Aida. En we horen Andrea Bocelli nu in Celeste Aida.

prachtige tenor Andrea Bocelli en haar song uit de opera Aida, Celeste Aida. Het Alban Berg Quartet, genoemd naar de Oostenrijkse componist Alban Berg, was een van de bekendste strijkkwartetten ter wereld. Het trad op in concertzalen, maar ook in radio- en platenstudio's waren ze aanwezig. Het kwartet bestond van 1970 tot 2008. Het werd in 1970 in Wenen gesticht door vier jeugdige leraren van de Weense Muziekacademie en debuteerde in 1971 in het Wiener Concerthaus. De weduwe van Alban Berg, Helene, woonde een van de eerste concerten bij en bood als blijk van waardering van het strijkkwartet aan om de naam van haar man te gebruiken. Wij gaan luisteren naar Allegro uit strijkkwartet op Opus 18, nummer 6.

Het Alban Berg Quartet speelde Allegro uit het strijkkwartet opus 18 van Beethoven. Marin Marais was een Franse componist van barokke muziek, grotendeels voor strijkinstrumenten. Het grootste deel van zijn werkzame leven diende hij het Franse hof te Versailles. Hij was een leerling van de toenmalige hofkapelmeester Jean-Baptiste Lully. In 1676 kwam hij als muzikus in dienst van het Koninklijk Hof. Marin Marais wordt beschouwd als belangrijke vertegenwoordiger van de Franse school van componisten voor viola da gamba, de bas de viole. Hij was daar zelf ook een uitstekende virtuoos op. Hij componeerde 4 opera's, stukken voor trio's, fluit, viool en viola da gamba en vele andere composities. Zijn werk werd tijdens zijn leven volop uitgevoerd en was tot ver buiten de Franse grenzen bekend. Wij gaan luisteren naar Sonata à la Marésienne.

van Marin Marius, de Franse componist, hoorden we Sonata à la Maréchienne. Het is altijd weer een feest van muzikale verfijning en poëzie als Maria João Pires haar instrument, de vleugel, tot klinken brengt. De immens populaire en beroemde Portugese pianodichteres is wat men noemt een muzikaal medium. Pires geeft ook les en ook Lucas en Arthur Jussen hebben regelmatig les bij haar gevolgd. Hier gaat zij spelen van Bach de Pastorale.

0: Antonio Meneses, een Braziliaan op cello, werd begeleid door Maria João Pires op piano en zij speelde van Bach de Pastorale. Lieder eines fahrenden Gesellen is een liederencyclus gecomponeerd door Gustav Mahler tussen 1883 en 1885. De cyclus omvat 4 liederen voor zangstem en orkest. De teksten, deels door de componist zelf geschreven, deels overgenomen uit de gedichtenbundel Des Knaben Wunderhorn, handelen over het lot dat iemand ten dele valt wanneer hij of zij een geliefde verliest. Uit deze liederencyclus horen we nu King Heute Morgen übers Veld, gezongen door Christian Kerhaer.
1: King Heute Morgen

ging heute Morgen übers Feld. Uit de liederbundel van Gustav Mahler en hier gezongen door Christian Gerhaher. De pianosonate nummer 8 in C mineur, opus 13, vooral bekend als de sonate pathetiek, is de 8e pianosonate van Ludwig van Beethoven. De bijnaam komt niet van de uitgever of van latere luisteraars, maar van de componist zelf. De sonate werd in 1798 geschreven door de 27 jaar oude Beethoven en in 1799 uitgegeven. Het werk werd opgedragen aan zijn vriend Prins Karel von Lichnowsky. Met zijn opus nummer 13 is deze sonate een van de vroege werken van Beethoven en waarschijnlijk het eerste dat eeuwenlange populariteit heeft genoten. Niet zelden wordt gezegd dat met deze sonate de romantische periode pas goed gaat beginnen. Aan de piano zit Chinese pianist Li Yundi.

de Chinese pianist Li Yunli speelde het Adagio Cantabile uit de sonate pathétique van Beethoven. Jacques-François Antoine Hébert

En dat was Valencia. En dat kwam uit het orkestwerk Escales van Ibert. En natuurlijk hoorde u ook duidelijk de Spaanse castagnetten tijdens dit orkestwerk. Smetana was een Tsjechisch componist die vooral bekend werd door de cyclus van 6 symfonische gedichten, Ma Vlast, oftewel Mijn Vaderland. In de 19e eeuw was het Duits de officiële taal en de Duitse cultuur overheerste. Maar Smetana schreef zijn opera's in het Tsjechisch. En dit heeft bijgedragen tot een gevoel voor en een bewustwording van de eigen cultuur. Veel van zijn opera's zijn gebaseerd op Tsjechische thema's, met als bekendste de komische opera Der verkaufte Braut, de verkochte bruid, uit 1866. Wij gaan luisteren uit dit gedeelte de polka.

En we hoorden de polka uit De Verkochte Bruid van Smetana. Georges Bizet was een Frans componist die vooral bekend is door zijn opera Carmen en zijn orkestsuites La Légienne. En daarna gaan we luisteren naar het menuet.

En we hoorden het menuet uit La Lesienne Suite van Bizet. We vervolgen met een stuk uit de operette Boccaccio van Frans van Soupé. Het verhaal speelt zich af in Florence in het jaar 1331... waar de erotische novellen van de dichter Boccaccio opzienbaren. En de lokale bevolking is verdeeld in vrouwelijke fans van zijn schandalige verhalen en in hun jaloerse echtgenoten. De mannen willen hem de stad uitjagen en op laten sluiten. Maar Boccaccio heeft hele andere plannen, namelijk de hand van de dochter Flametta van de hertog. En daar slaagt hij ook uiteindelijk in. Uitgevoerd door het Nationaal Philharmonic Orchestra horen we uit Boccaccio: Florence had schöne Frauen.

En we hoorden de instrumentale vertolking van Florence had schöne Frauen. En het kwam uit de operette Boccaccio van von Suppé. Mischa Majski is een bekende cellist uit Letland die in 1966 de internationale Tchaikovsky-competitie van Moskou won. Hij begon zijn studie aan het conservatorium van Moskou. Daarnaast werkte hij aan zijn concertcarrière in de Sovjet-Unie. En in 1970 werd hij 18 maanden gevangen gezet in een werkkamp vlakbij Gorki. Na zijn vrijlating emigreerde hij naar Israël om van verdere vervolgingen door het communistische regime verschoond te blijven. Tegenwoordig woont Majski in België. Mischa Majski en het Orpheus Chamber Orchestra vormen een uitstekende combinatie als zij vertolken de nocturne uit Sismosso.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Op beide gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het Eredivisie-seizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele Eredivisie-club blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. En hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het Eredivisie-seizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele Eredivisie-club blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikte een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het Eredivisie-seizoen. Onder hen zijn Abdel Noer Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele Eredivisie-club blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond brak een bermbrand uit langs de Sint-Aagtendijk in Beverwijk. De brandweer gebruikt een drone om de locatie snel te vinden en bluste het vuur. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft foto's van mogelijke verdachten ontvangen. Er zijn nog geen aanhoudingen. Veerdiensten in Europa voeren strengere regels in voor elektrische auto's vanwege accubranden. De veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle volgt de ontwikkelingen, maar laat elektrische auto's voorlopig toe. Brandbestrijding van accubrand is lastig en kost veel water. Veiligheidsvoorschriften worden nauwlettend gevolgd. Telstar uit Velzen-Zuid versterkt zich met 7 nieuwe spelers voor het eredivisieseizoen. Onder hen zijn Abdelnour Soualia van AZ, Marvin Peersman van FC Groningen en Prins Aning van Borussia Dortmund 2. De club wil een stabiele eredivisieclub blijven. Op vakantie in de Lot viel me op hoe een dorp leeft door zijn mensen en ondernemers. Ondanks dieselgeur tijdens het festival van de oude mechaniek. Ook Wijk aan Zee heeft talent en kansen. Bijvoorbeeld met een wekelijkse markt op het Julianaplein. Thuis is waar je graag terugkeert. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.